0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

grote groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee handen zonder

maken zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee ogen zonder wimpers, een grote groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Bloodline severed short, and there's nothing left.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Zonder grote DJ's achter de microfoons, maar wel met microfoons in de DJ's. Ik heb het natuurlijk over 100% anaal. Radio, radio, radio. Radio. Oh, we hebben een sportflits. Anton, jij staat nu in het Sportpaleis. Ja, zojuist is hier de wielrenner van het jaar verkozen. En dit keer is dat Arjen Robben. Arjen Robben, zojuist zeer tegen zijn zin in uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Hij zei, jongens, ik ben helemaal geen wielrenner. Ja, nee, riepen ze hier, wij ook niet. Hoe het ook zij, Arjen Robben kreeg juist een dikke stempel in zijn gezicht met ik ben wielrenner van het jaar erop. House for sale, you can read. Onze volgende gast is een dyslectische schrijver. Dat hoor je niet vaak. Hartelijk welkom. U heeft een Ramon geschreven. Op de achterflap noemt u het zelf een autobiografisch verhaal. Dat geteld moest worden. Wat doet u ermee? Ik begrijp natuurlijk dat er zijn diverse aspecten ook in de... Als je kijkt naar de hoogconjunctuur en de laag... Ik zeg het is juni, maar dit blijft even tussen mei en juli. Padapam, padapam, padapam. Dit is de nieuwste plaat van Ludwig van Beethoven. Je luistert nog steeds naar Radio 4. De lekkerste classics van Nederland. Straks de laatste jaren tijden van Vivaldi. En moeilijke muziek van Philip Glass. Ja, Jeroen van Inkel, leuk dat je er bent. Je bent DJ, ook wel disc jockey. Vanwege je kleine postuur word je ook wel compact disc jockey genoemd. Stoort je dat? House for sale. Ons volgende onderwerp kwam via de mail binnen. Waarom kan er niet nog iemand in een trio zonder dat het dan meteen weer een kwartet wordt? Die vraag kregen wij van het zevenman sterke duo Wim en Antje en Sjaak en Ewout en Gert en Hermien en Mirella. Mega vet, lekker track feedback was dat. Dat was Fuck You Motherfucker van Badminton en de
2: Spinner. Hij zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
3: Back to the 80s.

0: is vandaag de Nelson Mandela Dag. Ik zag het vanmorgen staan in de boekhouding. De Nelson Mandela Dag. Ja, vandaag 18 juli, de geboortedag van Nelson Mandela. En wereldwijd zijn er natuurlijk vandaag festiviteiten in verband met zijn officiële geboortedag. Hè? Ja, hij roept ook, of althans wordt door de organisatie opgeroepen om 67 minuten van zijn of haar tijd vandaag belangeloze hulp te verlenen aan anderen. Ja, in 2009 werd 18 juli de geboortedag van Nelson Mandela uitgeroepen tot de Nelson Mandela Dag. Hè? Ja, dus vandaag is het is al een beetje een feestdag. Hè? Goedemorgen, het is zaterdag geworden. Dit is de weekendeditie van Voor de Wekker Wakker. En ja, het is niet zo goed afgelopen met een stuntman op de Zwarte Cross. Die heeft nogal wat beschadiging opgelopen. Een stuntman afgelopen donderdag, toen hij zijn stunt deed, die mislukte. De man met een snelheid van 185 kilometer gecatapuleerd, zo heet dat. En kwam niet goed terecht, dat had de lokale media gemeld. De stunt op het festivalterrein in Gelderland, in Lichtenvoorde, trok veel bekijks. Dat kan ik me voorstellen. De man werd met een snelheid van bijna 185 kilometer per uur gelanceerd. En vervolgens 75 meter verderop op een speciale mat zeg maar uiteindelijk neer te komen. Maar op beelden kun je zien hoe de stuntman met hoge snelheid meters hoog de lucht in wordt geschoten en over een festivaltent vliegt. Nou ja, bij de landing is waarschijnlijk iets niet goed gegaan. Er werd ook via de speakers van de Zwarte Cross opgeroepen dat de man aanspreekbaar was, maar medisch gecheckt moest worden. Ja, jongens. Wat een stuntman, hè. Onvoorstelbaar, hè. Echt zo'n snelheidsmaniak in de lucht, hè. Ja. Goed, nou ja, het is in elk geval tot de laatste berichten door is wel bekend geworden dat het redelijk goed gaat met hem. Goed, goedemorgen Voor de Wekker Wakker. We zijn er op deze zaterdageditie en de grootste kermis van de Benelux is begonnen in Tilburg.
1: Oh, goed dan. Goed dan. Jezus.
2: De nieuwe kermisdag doen vandaag.
1: Ja, jezus man.
2: Ja, het voordeel van op de kermis slapen. Kun je meteen weer aan de gang.
1: Ja, ik heb honger man.
2: Zo, ik ook. Moeten we vandaag een snack bij Daisy?
1: Snack bij Daisy?
2: Ja?
1: Nee, dat heet nu Branos man. Snack bij Branos.
2: Ah, ook best joh.
1: En daar
2: zin in een broodje de Groon?
1: Ja, daar hebben ze een broodje de Groon.
2: Ja, daar hebben ze een dan.
1: Kom op, we gaan.

0: Ah, jongens, doen we nog een kibbeling bij John Sier?
1: Ach man, er is niemand voor zijn plezier.
0: Heb je dan geen betere tip?
1: Ha, doe maar een broodje soft thuis. Disco dip.
2: Een dagelijkse ochtendshow met Erik van Vliet.

Overview van eventjes geleden. Je hoorde Forever Young bij je voor de wekker wakker. In deze zaterdag editie van dit ochtend radioprogramma. Hè. Ja, het is vandaag druk op de weg, want overal zijn een beetje de vakanties begonnen. Vooral op de buitenlandse snelwegen. Ook op een aantal plekken in Nederland is het druk. Omdat nu alle regio's in Nederland vakantie hebben. Ook een groot gedeelte van België is vandaag vrij. En is daar de vakantie begonnen, ook in Duitsland. Dus ja, de scholen krijgen in Midden-Nederland als laatste regio vakantie. En van die regio merk je het meest, omdat daar de meeste grote steden zoals Rotterdam en Utrecht onder vallen. Zo zegt iemand van de ANWB. Ja, spreekt een van de drukste weekenden van dit jaar. Veel mensen willen meteen weg en vertrekken ook tegelijkertijd. Vooral vandaag kan het in Nederland tot grote drukte leiden op de Nederlandse wegen. Omdat er ook nog woon-werkverkeer is. Hè? Ja, dit weekend zullen er trouwens niet extreem veel files staan. Omdat Duitsland de regio Noord-Rijn-Westfalen ook vandaag vakantie krijgt. Kunnen er wel in Duitsland wat files ontstaan. Vooral richting de kust. Hè? Ook de Duitse grenscontroles die veroorzaken de komende tijd veel verkeershinder. Hè? Ja, weer wat opstopping. Dus hou er rekening mee als je de weg op gaat. Hè? Maar voor de wekker wakker, hier is Roy Orbison.

0: weet trouwens niet of Normaal ook dit jaar weer heeft opgetreden bij de Zwarte Cross, hè? Ja, want dat is natuurlijk elke keer weer een zwarte gegeven natuurlijk, hè? Ja, Normaal bij de Zwarte Cross, als die niet optreden, dan is de Zwarte Cross niet zoals die is en hoort te zijn, hè, zeggen ze wel eens. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 64, na nul, ja, dat is lang geleden op deze dag. Rome wordt geteisterd door een grote brand die een week aanhoudt. Een groot deel van het centrum van de stad wordt in de as gelegd. De brand kon wel snel om zich heen grijpen, omdat de huizen toen van hout waren en ook dicht op elkaar stonden. Na de brand voert keizer Nero nieuwe bouwregels in. Huizen mogen bijvoorbeeld niet meer te dicht op elkaar staan en het moet voor brandweerlieden altijd mogelijk zijn de hogere verdiepingen te bereiken. Ja, kijk eens. Ja, ze waren wel slim, hoor, die mensen daar in Rome naar de hand. Ja. Die Nero die had ze wel op een goede rij staan. En op deze dag in 1290, Edward I van Engeland, die bepaalt dat alle Joden zijn koninkrijk moeten verlaten. Eerder had hij al gezegd dat Joden herkenbaar moesten zijn aan een afbeelding van de twee stenen van Mozes, de 10 geboden op hun kledij. Ja, de dag dat de Joden Engeland moeten verlaten is op de Joodse kalender de 9e van de maand. Ja, al sinds eeuwen een dag van rouw. Ja, 18 juli dus, 1290, lang geleden. Ja, en Hitler die publiceert op deze dag in 1925 Mein Kampf, het boek dat hij schreef toen hij gevangen zat. Mein Kampf gaat over de nazi-filosofie met onder andere het idee van Lebensraum, de uitbreiding van het Duitse grondgebied. Ja, dat zijn de feiten van vandaag in het verleden. Ja, vandaag trekken wolkenvelden over het land. Lokaal valt er ook nog een spatje regen. Voor de zon is vooral in het midden en het noorden van het land nauwelijks ruimte. Vanmiddag dan breekt af en toe de zon door, maar de bewolking blijft dominant. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 24 graden. Ja, vanavond en de nacht richting zondag ook weer wolkenvelden. Een enkel buitje, het koelt af naar 12 tot 16 graden. En zondag dan is er ook weer zon en wolken. Dan stijgt de temperatuur naar maximaal 23 graden in het zuiden en 19 graden in het midden van het land.
1: Begin de dag met een lach.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.
3: Ik hou niet van geweld. Ik haat geweld. Ik vind het ik word er heel chagrijnig van, geweld. Ik word er echt heel chagrijnig van. Tijdje terug zit ik in een Japans restaurant ergens in Amsterdam. Gewoon lekker soepje te eten, niks aan de hand. Gewoon lekker soepje en ik hoor ik naast me. Pam, pam, pam. Ik kijk, drie lijken, die daden lopen weg. Ik denk... Oh. Ik denk, nou, dat begint goed. Als dat zo doorgaat, dan ga ik er wel van zeggen. Dus ik wil door eten, zit er bloed in mijn soep, gadverdamme. Nou, dan eet ik wel een beetje langs af dan, verdomme. En toen brak er paniek uit en ik snapte niet waarom. Ik denk, waarom nou paniek? Zij zijn dood, de dader is weg. Wat kan er gebeuren? Niks. Sfeer maken. Dat zeg ik dan, weet je wel. Maar nee, een hoop gegril, iedereen loopt om elkaar heen. Iemand stoot tegen mijn tafel, mijn bier valt in mijn soep en ik werd me toch een partij pissig. Ik zeg, open de rekening. Hou weg. Hey. Ober. En dan lachte daar onder de tafel een ober te hyperventileren. Ik zeg, stel je aan! Ja, dan moet je niet in de horeca gaan werken, dat weet je. Ik wil betalen, afrekenen. Nou, hij reageert niet, flikker op het geld neer. Wil ik weggaan, komt de politie binnen. Wat is er gebeurd? Ik zeg, dan zal ik jou eens vertellen wat er gebeurd is. Ik zit gewoon lekker een soepje te eten. En in één keer is er een hoop geluidsoverlast. En in één keer zit er bloed in mijn soep. En ze flikkeren het bier er nog bij. De ober wil niet komen. Dat is er aan de hand met de horeca in Amsterdam. En dan moet jij wat aan doen, snor. Kom maar. Kunt u de dader omschrijven? Ik zeg, ja, nou kijk zelf maar, hij zit er onder die tafel. Nee, die man die geschoten heb. Ik zeg, wat heeft hij ermee te maken? Ja, of ik die kon omschrijven? Ik zeg, ja, die kan ik wel om... Ja, dat kan ik wel. Ik vond hem, vrij haastig. Ik vond hem tamelijk onsympathiek. En ja, cru. Sorry dat ik het zeg, ik vond cru. Nou, kon ik gaan. Ben ik weggegaan. Ben ik ergens anders soep gaan eten. Ik kon nog eens veel soep gegeten ook, hè. Ik kwam er nog eens bij, hè. Veel soep. Bakken met soep. Och. Ik heb zoveel soep gegeten. Ik kan de mens niet aan. Ik heb zoveel soep gegeten. Ik kan bijna niet meer staan. Ik zat de maat slurpen. Achter een grote kop. En als je mij klaar was, hup, dan schepte ze weer op. Ja.

De deurzakkers en de kermismedley bij Voor de Wekker Wakker. Want de grootste kermis van de Benelux is gisteren begonnen. Hè? Ja, de kermis in Tilburg, hè? De Tilburgse kermis. En er is trouwens nog iets anders wat heel veel mensen trekt. 1200 Europeanen die zitten namelijk vandaag op het EK Rubik's Cubus Festival. Ja, menig puzzelaar heeft de afgelopen decennia hoofdbrekens gedacht. En van hoe zal ik die kubus gaan oplossen? Nou ja, 1200 deelnemers van het Europese kampioenschap Rubik's Cube. Ja, in Arnhem vechten namelijk de deelnemers uit 53 landen vandaag uit wie het snelst een Rubik's Cubus kan oplossen. Ja, de kubus werd in 1974 bedacht door een Hongaar om kunst- en designstudenten te onderwijzen over algebra. Nou ja, de vierkante puzzel met de gekleurde blokjes is al sinds de jaren 80 populair. En anno 2026 zie je hem nog steeds over. Vooral voorbij komen. Hè? Ja, bij wedstrijden schuiven deelnemers de blokjes van dezelfde kleur zo snel mogelijk naar dezelfde zijde. Ja, de kubus die kan trouwens bestaan uit 3 tot 6 rijen blokjes. Nou ja, vandaag dus de Rubik's Cubus, het Europees kampioenschap, wat gevierd wordt in Arnhem. Hè? Ja. Voor de Wekker Wakker, dit is de zaterdageditie en hier is Deborah Cox.

1948 bijvoorbeeld al bijna 50.000 extra nodig in Nederland alleen al. Ja, want we hebben allemaal stroom nodig. Ja, ze worden er ook wedstrijden georganiseerd om buurtbewoners...

Bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdageditie van dit ochtend Radio Feuilleton, hè? Ja. Ik zei het al het eerste uur, het is druk op de weg. Vooral richting de Duitse grens. De A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Er staat 2 kilometer file. Daar heb je 4 minuten vertraging. Ook bij Hengelo-Noord, daar staat een kapotte vrachtauto. De oprit is daar dicht. Amersfoort, Amsterdam. De A1 is het ook druk. A9 is het aansluiten. De A27 is het ook aansluiten. Ja, lekker op vakantie gaan mensen vandaag. Utrecht, Gorinchem, daar staat het ook vast. En Utrecht, Breda, daar is de boel dicht. Op 3 augustus wordt hij weer opengezet, die weg. En de A30 bij Barneveld is aansluiten geblazen. Almelo, Enschede. Bij het knooppunt Buren en Hengelo-Zuid, daar zijn wegwerkzaamheden. Ja, het is gisteren geschied, de opening van de Tilburgse kermis. Het is de grootste kermis van de Benelux. En wordt jaarlijks eind juli gehouden. De kermis duurt 10 dagen en eindigt op de laatste zondag van deze maand. Ja, in 2026, vandaag dus, is de kermis van 17 tot en met 26 juli. Er staan tussen de 230 en 240 attracties. Ja, dit jaar zijn er alweer een paar bijgekomen. De kermis trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. Ja, er zijn verschillende themadagen. Blauwe zondag bijvoorbeeld. Voor mensen met een vorm van autisme. Roze maandag uiteraard. Dan komen er ongeveer tussen de 250 en 350.000 homo's, LHBT, BS en hetero's naar de stad. En het is ook nog een keer Single Friday. Ja, en als die eenmaal afgelopen is, de kermis, dan wordt hij op de laatste avond ook nog een keertje begraven. Hè? Ja. Ja, de Rolling Stones moet ik eigenlijk feliciteren. Want de Stones hebben met hun nieuwe album Foreign Tongues hun 15e nummer 1 album in het Verenigd Koninkrijk gescoord. De Britse rockband komt daarmee op de gelijke hoogte met de Beatles, die ook 15 nummer 1 albums op hun naam hebben staan. Ja, de Rolling Stones, jongens. Ja, het is ook een mooi album, hoor. Ja.

0: vaak naar luister.
1: Ja,
0: dat blijft gewoon leuk.
2: Dat blijft leuk, ja. Dat gaat niet vervelen.
3: Luister naar het origineel.
4: Erik van Vliet.

start. In de Verenigde Staten voetballen Frankrijk en Engeland op de derde plek in het WK voetbal. Wordt ook wel de troostfinale genoemd. Ja, het weer vandaag, het is bewolkt, ongeveer 15 graden. Later vandaag kan er ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust. Tot 25 graden in het binnenland. Hè? Ja, dus vandaag toch wel een redelijke dag. Ja, ik zat gisteren nog even film te kijken. Gisteravond de film Practical Magic over een aantal heksen in een huis. Wel goed aardige heksen, was wel een leuke film. Nou, en ik zit altijd op die muziek te letten die er dan in voorkomt. Zo heb ik een liedje ontdekt van Stevie Nicks. En die heeft daar toen een liedje in gemaakt. Ja, meerdere nummers van haar zijn daar trouwens in te horen. Maar de meest opvallende, dat was deze.

0: gezellige heksen wel te verstaan. En daar komt dus deze muziek in voor van Stevie Nicks. If You Ever Did Believe. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. We zijn 18-7. Ja, om 11 uur wordt de troostfinale vanavond gespeeld. Van het WK voetbal. Ja, de troostfinale. Frankrijk en Engeland die gaan het tegen elkaar opnemen voor de derde plek. De wedstrijd is natuurlijk weer live te zien via de bekende apps. En vanaf 1 uur vanmiddag wordt de 14e etappe van de Tour de France verreden. Het is een bergachtige rit over 155 kilometer. Ja, dus... deze Tour de France die levert ook weer mooie beelden op. En afgelopen nacht heeft de VS voor de 7e nacht op rij zware aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo werden de explosies gemeld in verschillende steden, onder meer bij de havensteden, dicht bij de straat van Hormuz. Dus het is daar... aardig oorlog aan het worden. En verder nog meer nieuws. Dat de Rubik's Cubus kampioenschappen bezig zijn. Nou ja, afgelopen decennia heeft het veel mensen hoofdbrekens gekost. Maar het geldt niet voor de 1200 deelnemers van het Europese kampioenschap Rubik's Cube in Arnhem. De hoofdstad van Gelderland. Daar vechten de deelnemers uit 53 landen uit wie het snelst een Rubik's Cubus kan oplossen.
1: De dagtopper.
0: En dit is de dagtopper. Angel.

0: Vorige week draaide ik hem voor het eerst, dus dan vond ik hem al lekker. Maar ook al voor de tweede keer hoor, denk ik van ja jongens, mooi gemaakt. Sergio T. en Mota met Ali Bembe. Ja, de radio mix. Ja, goed. Voor de wekker wakker. Ja, er is iets bijzonders gebeurd in Vlaanderen. Er heeft namelijk een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt namelijk 117 gram. Dat is bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kip-ei. Ja, een van de leden van de Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen noemt het ei in Vlaanderen heel uitzonderlijk. Het kan deels te maken hebben met de leeftijd, want we weten dat oudere kippen in staat zijn om grote eieren te leggen. Ja, het ei werd gelegd door een hen uit Tielrode. Nou ja, dat is een dorpje wat onder Antwerpen ligt. Ja, de eigenaar van de hen die zei, ik zag meteen dat het een reusachtig ei was. Ik haalde er meteen de weegschaal bij en zocht online wat gebruikelijk is. En het bleek dat dat toch bijna twee keer zo groot is als een normaal ei. Ja, het is een pijnlijk klusje geweest voor de hen, hè? Want de kip die het ei gelegd heeft, die heeft nogal wat pijn gehad. Want zo'n groot ei kan er nooit vlot uitkomen. Ja, dat vraagt men zich ook af bij de Vlaamse Omroep. Ja, volgens de eigenaar van de hen is er waarschijnlijk sprake van een constructiefout. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met een schaal of een extra eidooier in de eischaal zit, zo legt hij uit. Nou, als je die foto ziet, jongens, ja, het zal inderdaad pijn gedaan hebben bij die kip.
1: Alle kip moest, hoor.
0: Zo, goeiedag.

Ja, we kennen het nummer natuurlijk van de Beach Boys, hè, maar natuurlijk ook van Elmer Carter uit 1998, Surfing USA. Ja, goed, het zit er weer op, hè?

Dat weer zo druk is. Beter als morgen, want dan is het natuurlijk de roze... maandag is het de roze maandag, hè? Dan is het nog drukker, hè? Ja, dus vandaag en morgen misschien wel op de grootste kermis van de Benelux, hè? Ja. Hey, ik wens je een leuke zaterdag. Geniet ervan. En ik spreek je morgen weer, hè? Tot dan.

0: blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.
3: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

nadenk, hoe groter het wordt. En normaal kan ik alles verklaren, maar ik heb de woorden die niet. Ik besluit om naar buiten te lopen, met mijn hoofd in de mist. Het wordt lichter en lichter en lichter, en ik ga sneller en sneller en sneller.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Where did you go? I'm a slow learner. I do everything

tag, tag, tag.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

Push.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Dat heb ik weer. Jarenlang naar Spanje, vriendin opgedaan, verzekering getild met zonnebrillen, een video- en fotocamera en zoals ieder jaar belde mijn vriendin.
1: Hallo, met Valeria. Jij komt.

0: weekend. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Help me!
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

get the soul back. What you meant left.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.